Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. King, you gotta recognize distortion.

0: plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
1: King. Distortion.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
3: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
2: Kink Distortion.

0: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
1: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De volledige top van Wereldvoetbalbond FIFA staat achter voorzitter Gianni Infantino. Hij treedt daarom niet af. Er was gisteren de hele dag crisisoverleg in Marokko over de ontstane ophef rond Infantino. Hij kondigde plannen aan om het WK voetbal commerciëler te maken, maar trok die later weer in. In Apeldoorn is gisteravond een onaangekondigd protest van boeren geweest. Meer dan 100 trekkers reden toeterend door de straten. Even daarvoor reden de trekkers in een kolonne over de A50 en de A1... waarbij ze begeleiding kregen van de politie. De gemeente wist van niks. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken, meldt Omroep Brabant. Hij sprong met een paar anderen in het water nadat zijn boot was stilgevallen, maar kwam niet meer boven. Na een urenlange zoektocht werd zijn lichaam gevonden. De andere opvarenden zijn ongedeerd. En de Nederlandse tennissers hebben voor een stunt gezorgd op het ATP-toernooi van Montreal. Talon Griekspoor won in 3 sets van de als eerste geplaatste Alexander Zverev. En Botik van der Zandschulp had maar 2 sets nodig om de Rus Daniel Medvedev naar huis te sturen. Het weer van Weer Online? De dag begint vrij zonnig, later vanuit het noorden meer bewolking. Vanavond kunnen er ook een paar buien vallen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
2: Ik wil profvoetballer worden, later als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: wakker liggen hoeft niet meer. Want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
7: Dit is een boodschap van Sieren.
8: De maatschappij, dat ben jij.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
11: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles waar de Duitsers 2 jaar geleden mee kwamen zijn volgens de Telegraaf een botsmagneet. De controles leiden tot files en automobilisten die ze te laat in de gaten hebben knallen er bovenop. Met name op de A1 en de A12 loopt het de spuigaten uit. Daar is het aantal ongelukken verviervoudigd. Nu de natuurbrand bij Venray onder controle is, rijden er weer treinen tussen Boksmeer en Venray. Dat lag een paar dagen plat en daarom zette Arriva bussen in. De noodverordening die Venray eergisteren instelde blijft in elk geval tot 10 uur van kracht. De maatregel moet ervoor zorgen dat hulpdiensten makkelijk bij de brand kunnen. De FIFA blijft achter voorzitter Infantino staan, bleek gisteravond bij een topoverleg in Marokko. De top van de FIFA kwam bij elkaar om te praten over de ophef rond Infantino na zijn omstreden WK-plannen. Er is besproken wat er fout ging en er zijn excuses gemaakt, maar veel landen vertrouwen Infantino niet meer. En tennisser Botik van de Zandschulp won vannacht verrassend van Daniel Medvedev op het Masters toernooi van Montreal. Het was al na 2 sets voorbij, doordat Medvedev er een foutenfestival van maakte. 5 jaar geleden won hij het toernooi nog. Vannacht stuurde ook Talon Griekspoor een topper naar huis, de Duitser Alexander Zverev. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.
13: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
11: Kink.
14: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
15: Donderdagochtend. Het is 6 augustus 2026. En natuurlijk zeggen we weer... Goedemorgen. Welkom bij een hele nieuwe Keihard in de Ochtend op Kink Distortion. En ik begin deze ochtend dadelijk anders dan anders. Niet nu, want we gaan dadelijk eerst kijken wat er vanavond speelt op de Nederlandse podia. Maar ik heb gisteren iets meegemaakt. Dat was voor mij een oneindige nachtmerrie. En misschien heb ik een beetje een zwakke maag. Misschien ben ik een softie. Mag je dadelijk zelf oordelen. Maar ik krijg iets niet meer van mijn netvlies. Die wil ik toch graag met jullie delen. Mocht je dadelijk aan het ontbijt zitten. Luister mee, maar wees gewaarschuwd. Als je tenminste dezelfde anti-fetish hebt als dat ik heb. Nou, laat ik het daarbij houden. Het is Keihard in de Ochtend. Het is donderdag. Het is King Distortion. Goedemorgen. Wat speelt er vanavond op de podia? We gaan onze focus even zetten op Tilburg. Want in Little Devil, daar speelt vanavond Luna Kills. De band waar wij in Keihard in de Ochtend een enorm zwak voor hebben. Ik zal vanavond ook daar zijn. Om de band weer eens te ontmoeten en te aanschouwen. En vanavond in 013 in Tilburg hebben we Health, Doodseskader en als hoofdact Igor. En dus hoor je nu Igor in Keihard in de Ochtend. Dit is Blastbeat voor Lavel. Goedemorgen.
16: Keihard in de Ochtend met Mike Arndt. Kink Distortion.

En met dat ik begin eigenlijk met de ingrediënten te snijden. En ik begin de uitjes en de spekjes en de dingetjes allemaal in de pan te doen. En ik kijk weer naar het recept. Popt er ineens een reclame op. Dus je staat lekker te eten te koken. Je staat je te verlekkeren. Je staat je te verheugen op het lekker eten. En er plopt een advertentie op. Over voetschimmel en teennagelschimmels. Met foto's erbij. Waarom? Hoe kun je op die site... En dat zal die adverteerder toelaten... of diegene van die site toelaten... die zal adverteerders toelaten, maar... dit krijg ik dus niet meer uit mijn systeem. Ik sta daar lekker eten te koken. Ik sta daar pasta te maken. En dan ineens popt er zo'n reclame op. En ik heb al zo'n... Wat is het tegenovergestelde van een fetish? Nou ja, iets met voeten, maar dan precies andersom inderdaad. En ik krijg het dus niet meer van mijn netvlies. En steeds als ik daar nu aan zit te denken... en ik zit... die pasta wil ik vanavond ook weer warm maken... omdat ik een beetje haast heb, hè, want ik moet naar Tilburg. En ook tijdens het eten gisteravond... komt dat steeds weer omhoog. Dat is echt... Nou, dat moest ik even kwijt met jullie. Dat ik daar... misschien ben ik een watje en heb ik daar geen goede sterke maag of iets dergelijks. Ik ga nieuwe muziek voor je draaien. Laten we de zinnen gaan verzetten. Silver Tomb is de band van Ken Hickey. Oud gitarist en leadzanger van... gitarist en backgroundzanger van Type O Negative. En oud drummer van Type O Negative, John Kelly. Zij hebben een nieuwe single en die heet No Way To Live. En ik wil hem dolgraag aan je laten horen hier in Keihard in de Ochtend.

Van het legendarische album Point Blank, Neil Baum en World of Shit. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van Silver Tomb, No Way to Live. En er komt een nieuw album aan van Silver Tomb. Dat is bekend, gemaakt door Kenny Hickey. Dat heet The Interpretation of Nightmares. En op 13 november komt die plaat uit. Ja, de ochtend King Distortion, goedemorgen. Met zo dadelijk Tony Iommi, Anthrax, The Ghost Inside en Metallica. Wat een line-up hebben we zo dadelijk nog voor je op King Distortion. Nu eerst nog Suicidal Angels op King Distortion. En When the Lions Die.

0: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
8: Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grenscontroles die Duitsland 2 jaar geleden heeft ingevoerd zorgen voor een enorme stijging van het aantal ongelukken, heeft de Telegraaf uitgezocht. De controles leiden tot files met kop-staartbotsingen tot gevolg. De natuurbrand bij Venray is onder controle, maar de noodverordening bij het gebied blijft nog zeker een paar uur van kracht. Dat betekent dat je er niet mag komen, zodat hulpdiensten overal bij kunnen. En FIFA-baas Infantino krijgt nog steeds het vertrouwen van de Wereldvoetbalbond en hoeft niet weg. Gisteravond was er in Marokko een spoedoverleg na de ophef rond zijn commerciële plannen voor het WK. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.
10: Kink. Distortion.

also prove to you that I won't.

Ze staan volgende week donderdag 13 augustus in Doornroosje Nijmegen. Ghost Inside, Kill Me First. Het is nog niet uitverkocht, dus als je nog tickets wil, ze zijn er nog. Zometeen heb ik een track voor je. De grote dikke ikke-tip van deze week. Tony Iommi, World Alone. Het album heet From the Dark. Dat verschijnt over een paar weken. En weet je dat een goede vriend van Tony Iommi meespeelt op een van de tracks? Op Death Awake. Die track is nog niet bekend. Ik heb hem helaas ook nog niet voor je. Zodat ik hem dolgraag aan je laten horen. Maar Brian May speelt daar dus op mee. Verder over de hele band, over de hele plaat is dezelfde line-up. En dat wilde Tony graag in verband met het creëren van een bandgevoel op dit album. Dat is zo dadelijk Tony Iommi, World Alone. Nu eerst Anthrax en het schitterende The Edge of Perfection.

Defiant One. Kijk, in de ochtend, King Distortion, goedemorgen. Straks ga ik bellen met mijn goede vriend Metal Wim. En hij heeft een verhaal, zei hij net, over Overkill. Dat heb hij zo net, dus daar ben ik heel benieuwd naar. Verder muziek van Ozzy Osbourne. Ja, ik draai de hele week al die nieuwe single van Tony Iommi. Ik denk, moet ook even Ozzy aanslingeren vandaag. En we gaan om 8 uur van de kant met Soil, Work en dit is nog Machine Head en Halo.

0: de zomer. Zoals AHA-ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op wegen naar de grens waar Duitsland controles heeft ingesteld is het aantal ongelukken explosief gestegen, schrijft de Telegraaf. Op de A1 en de A12 waren vorig jaar 4 keer meer ongevallen dan voor de grenscontroles. Die veroorzaken files waardoor auto's in de remmen moeten. En niet iedereen heeft dat op tijd in de gaten. De brandweer heeft de hele nacht controles uitgevoerd in het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was. Die brand is dan wel onder controle, maar de veiligheidsregio waarschuwt voor stankoverlast. Het gebied blijft de komende uren nog wel afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben hun werk te doen. In het centrum van Vlaardingen is vannacht voor de zoveelste keer een explosie geweest bij een kapperszaak, meldt Rijnmond. Meerdere ruiten zijn kapot en binnen is het een grote ravage. Na de laatste keer moest de kapper ook 2 weken dicht van de burgemeester. En in Marokko is topoverleg geweest over de omstreden WK-plannen van FIFA-baas Infantino. Er is uitgebreid besproken wat er fout ging, er zijn excuses aangeboden en er is beloofd dat het niet nog een keer gebeurt. Toch willen veel landen dat Infantino opstapt, maar hij mag blijven. Bij de FIFA zelf staat iedereen nog steeds achter hem. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom, dit is Kink Distortion.
10: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
8: Kink.
11: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd. Hey Mike.

heerlijk. Ozzy, Mama, I'm Coming Home. En daarvoor hoorde je nog Soul Work en The Acuma Afterglow. Dit is Keihard in de Ochtend, King de Sorsje, goedemorgen. Met zometeen een belletje naar Metal Wim. Hij gaat het hebben over Overkill. Maar eerst de band die vanavond in Little Devil staat. Ik heb zin om ze weer te zien. Dit is Luna Kills en Slay Your Enemies.

0: Komend weekend staan ze op Alcatraz in Kortrijk. En vanavond dus een Little Devil Tilburg. Luna Kills en Slay Your Enemies. En nu is het de hoogste tijd om te gaan bellen met mijn grote vriend...
1: Metal Wim!
2: Goedemorgen, luisteraars. We schrijven het begin van dit millennium, 29 januari 2000. En in Plato, in Helmond, je kent het nog, spelen twee bandjes. Annihilator en Overkill. Zoals gewoonlijk ben ik daar. En omdat Overkill speelt, is mijn Engelse vriend Neil ook over. Die komt altijd over voor Overkill, want die slaan Engeland meestal over. We zijn daar en hij is gekleed in een mooi Overkill shirt, maar natuurlijk ook een leren jas met erachterop een Overkill hoes geschilderd. Echt heel mooi om te zien. Hij is voor de tweede of derde keer achter elkaar, komt hij over Overkill. En ik heb gezegd, ik moet iets voor hem doen. Ik loop naar gewoon naar de geluidsman en ik zeg, joh, kunnen wij niet iets voor die halve zool uit Engeland doen die bij me is? Die komt elke keer over omdat jullie Engeland niet zien. En hij wil eigenlijk een keer de band ontmoeten. Zou dat kunnen? Ja hoor, zegt hij. Dat kan. Wat je moet doen, zegt hij, is na de show gewoon even in de merchandise tent komen. En dan komen wij hem wel halen. Ik zeg, dat is goed. Dan ga ik het dan regelen dus. Wij gaan gewoon Overkill kijken. Niks aan de hand. Overkill speelt. En op een gegeven moment is Overkill klaar. Ik zeg, kom. Even een merchandise tent. Ga je ook merchandise van Overkill kopen, zegt hij. Ja, ik hoef het niet, zegt hij. Want ik heb alles al. Dus dat is een beetje... Ja, kom dan maar gewoon mee. Kom even meekijken. Dus ik doe alsof ik heel geïnteresseerd ben. En op een gegeven moment gaat een deur achter de merchandise tent open. En komt diezelfde geluidsman komt naar binnen toe. En hij zegt, I'm looking for Neil. En ik sta ernaast Neil. En ik zeg, that's this guy next to me. Hij zegt, come with me. En Neil kijkt me aan zo van, wat gebeurt hier allemaal? Yeah, just go on. Just go on. I'll see you later, yeah? Oké. Okay. Hij gaat dus met die geluidsman mee, backstage. En daar heeft hij dus een ontmoeting met de hele band. Gelukkig heeft hij een zilveren stift bij hem. Dus hij heeft zijn jas aan de achterkant helemaal laten signeren. En hij blijft daar even een tijdje. Hij heeft daarna net gewoon helemaal gemist. Naar de rand komen ze naar buiten. Komt hij met, en hij is in gezelschap van de gitarist Dave Lisk. En die vraagt hem, who's the guy who introduced you, who got all this arranged for us? Hij zegt, that's him. En die wijst naar mij. Dus hij komt naar mij en Dave Lisk heeft een fles wijn in zijn arm. En hij zegt, alsjeblieft, drink jij. En wij beginnen natuurlijk een heel geanimeerd gesprek samen. Maar als eerste zegt hij ook, ik vind het prachtig wat je voor die vriend van jou gedaan hebt. En dat is wel heel leuk. Intussen, zoveel jaren later, is Neil, zo heet mijn vriend, persoonlijk bevriend met Bobby en zijn vrouw. Nederlandse trouwens. En met de hele band. En is hij ook altijd, staat altijd op de gastenlijst. En mag je altijd backstage. Dus het is heel mooi wat daar toen gebeurde. Plus, hij heeft jarenlang de Europese versie van hun site bijgehouden. Daarom... Overkill. En omdat het de tijden van de CD Necroshine is, wil ik de titelnummer die plaat graag horen.
0: Schitterend verhaal, Wim. Dankjewel. En tot volgende week.
2: En tot volgende week, ja. Goedjes.

0: Storm en I Get Off. Zo dadelijk op King Distortion hebben we een supergroep voor je. McAlpine, Eldritch, Rock en Sarzo. Together noemen ze zichzelf Mars. En verder nog Morbid Angel. A Perfect Circle komt er zo meteen aan. En onze koffiejuffrouw Daphne gaat zo dadelijk naar het dak van de King Studios. Want daar staat de enige echte keihard in de ochtend. Weermachine.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
5: It's funny because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenore wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
12: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
13: Dit is King Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op snelwegen naar Duitsland gebeuren aan de lopende band ongelukken sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Vooral op de A1 en de A12 gaat het vaak mis, maar Duitsland blijft gewoon doorgaan met de controles. Een kapper in het centrum van Vlaardingen was vannacht voor de zoveelste keer doelwit van een explosie, meldt Rijnmond. De gevel ligt aan diggelen en binnen is het een puinhoop na de aanslag. En FIFA-baas Infantino mag na zijn miskleun over het WK voetbal toch voorzitter blijven. De top van de voetbalbond vindt na spoedoverleg dat Infantino's plannen voor een nieuwe opzet van het WK niet slim waren, maar daar blijft het bij. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden.

0: Perfect Circle en Judith op King Distortion en Keihard in de Ochtend. Goedemorgen. Ik heb zometeen een supergroep voor je uit de jaren 80. Is het de jaren 80? Ik pak even de LP erbij. 1986, we zitten er middenin. En niet zomaar een supergroep, maar Rob Rock was op dat moment echt top of the bill zanger. Rudy Sarzo ken je misschien van Quiet Riot en nog 100 miljoen andere bands. We hadden Tony McAlpine, ook een fantastische gitarist op gitaar. En Tommy Aldridge, die onder andere bij Whitesnake heeft gedrumd op drums. De band heet Mars, McAlpine, of McAlpine moet je zeggen. Aldridge, Rock en Sarzo. En dat album heette Project Driver. Ga ik zo een track van draaien, Nations on Fire. Maar eerst gaan we naar de koudste temperatuur ooit gemeten. En dat is nog niet zo lang geleden. 6 augustus 2023, de koudste temperatuur dus op 6 augustus. 15,8 graden werden toen gemeten in het midden van het land. Nou, daar zitten wij heel dichtbij. Want bijna in het midden van het land staan de King Studios. En op het dak van die King Studios, daar staat de Keihard in de ochtendweermachine. En onze koffiejuffrouw Daphne is nu naar het dak om te kijken wat exact de temperatuur op dit moment is.
1: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
2: ...18,2 graden.

Death Mask Messiah van Examer op King Distortion. Dit is Keihard in de Ochtend. In de laatste fase van de show. Want dan zit de donderdagse aflevering er alweer op. Donderdag 6 juni. Er ligt nog een schitterende dag voor je neus. Probeer daar enorm van te genieten. Heb ik ondertussen nog wat nieuws over Parkway Drive. Want die band heeft een Killing Horizons tour aangekondigd. Dat is helaas alleen in augustus een speciale tour. Waarbij ze twee klassiekers integraal spelen. De eerste avond Killing With A Smile, het album. En avond 2 dan Horizons. Voor de andere wereldwijde fans die niet in Australië wonen. Er komt ook nog een concertfilm aan. Home heet die. Er is nog geen, als ik zo op de site kijk, is nog geen officiële datum bekend. Maar er wordt hard aan gewerkt. Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik Parkway Drive nog ga draaien tot slot van deze Keihard in de Ochtend. Nogmaals, maak er een schitterende dag van. Geniet ervan. En wij zijn er morgen om 7 uur weer. En dit is nog Parkway Drive van dat album Killing With A Smile. Dat ze dus integraal in Australië gaan spelen. En Romance Is Dead. Tot morgen.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlens.com.
8: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Het is elke week wel een paar keer raak met ongelukken bij de Duitse grens, sinds er weer grenscontroles zijn, schrijft de Telegraaf. Op de A12 en de A1 is het aantal ongelukken met een verviervoudiging zelfs enorm over de kop gegaan. Nederland heeft het probleem aangekaart bij de Duitsers, maar die blijven stug doorgaan met grenscontroles. Het was vannacht voor de zoveelste keer raak met een explosie bij een kapperszaak in Vlaardingen, meldt Rijnmond. Na de vorige keer moest de zaak een paar weken dicht van de burgemeester. Er stond ook een tijd een beveiligingscamera, maar die zou pas zijn weggehaald. Bij eerdere aanslagen werden er ook leuzen op de muur gekalkt. De Russische luchtafweer heeft de afgelopen nacht meer dan 600 Oekraïense drones uit de lucht gehaald. De aanvallen waren in heel Rusland en het schiereiland de Krim, dat door de Russen wordt bezet. Er is een logistiek centrum van de Russische webwinkel Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne ligt daar militair materieel opgeslagen. En vakbond CNV heeft besloten ook mee te doen met de landelijke staking bij het openbaar vervoer. Die is 9 september. De FNV had de staking vorige week al aangekondigd en het was de vraag of het CNV zou aansluiten. De bonden willen met de staking protesteren tegen de bezuinigingen op de uitkeringen. Het weer van Weer Online? Vandaag veel zon, later vandaag komt er meer bewolking en aan het eind van de middag kan het in het noorden gaan regenen. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
12: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
6: Ik wil bij de brandweer. Later, als ik beter ben.
7: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: King. Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlens.com.
0: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Al ruim 2 jaar staan er lange files op de snelwegen naar de Duitse grens en daarin gebeuren ook vaak ongelukken. Het gaat zelfs meerdere keren per week mis en dat komt door de grenscontrole, schrijft de Telegraaf. De politiek vindt dat onwenselijk en heeft dat ook laten weten aan de Duitsers, maar die gaan gewoon door met de controles. Opnieuw is een kapper in het centrum van Vlaardingen doelwit geweest van een aanslag. Door een explosief ligt nu de voorkant van de zaak aan diggelen en binnen is het ook een puinhoop. In mei was het bij dezelfde kapper ook al raak, meldt Rijnmond. Voor de burgemeester reden de zaak 2 weken dicht te gooien. 2 Nederlanders zijn gisteren zwaar gewond geraakt bij een wandeling in de Oostenrijkse Alpen. Ze waren allebei op een andere plek hard gevallen en konden zelf alarm slaan. Maar door het slechte weer was het moeilijk om ze van de berg te halen. Uiteindelijk konden reddingshelikopters toch bij ze komen en zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. En afgelopen nacht heeft Rusland het noordoosten van Oekraïne aangevallen. En daarbij zijn 3 doden gevallen. De slachtoffers zijn bewoners van 2 huizen die werden geraakt bij een bombardement. Oekraïne heeft ook weer aanvallen uitgevoerd. Volgens president Zelensky zijn 2 grote olieraffinaderijen getroffen. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion, keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we al van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: op doneer.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
6: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
6: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Ik kan

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar $4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1,029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
8: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In Noord-Holland waren vannacht op een paar plekken autobranden en het vermoeden is dat ze zijn aangestoken. In Beverwijk werden 3 auto's verwoest en de brandweer zegt aanwijzingen te hebben voor brandstichting. In Uithoorn gingen een aanhangwagen en auto in vlammen op en ook in Den Helder vloog een auto in brand. Een Nederlandse vrouw is in zee bij het Griekse eiland Kreta om het leven gekomen bij een mislukte reddingsactie, schrijft de Telegraaf. Ze wilde haar vriendin helpen die in de problemen kwam bij het zwemmen. Maar toen ze vanaf hun boot het water insprong, raakte ze bewusteloos en verdronk. 3 kinderen zagen het allemaal gebeuren. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Rusland, waarbij volgens president Zelensky een van de grootste olieraffinaderijen van het land werd geraakt. Er zouden ook 100 drones zijn onderschept. Rusland heeft vannacht ook het noordoosten van Oekraïne aangevallen. Daarbij vielen 3 doden. En de noodverordening voor het natuurgebied bij Venray, waar de afgelopen dagen brand was, is verlengd. Het was eerst de bedoeling dat het gebied vanaf 10 uur weer open zou gaan, maar dat gaat dus niet door. Venray vertelt er niet bij tot wanneer de verordening duurt. Door het gebied af te sluiten hebben hulpdiensten meer ruimte. Het weer van Weer Online? Het is vrij zonnig en het wordt 20 tot 25 graden. Alleen in het noorden ontstaat steeds meer bewolking en kan er een bui vallen. En dat was het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Alle dames, vliegensvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
8: Zonnebrandcreme?
9: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHA-app.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com. Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
12: King Distortion.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
3: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com. Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
9: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De informatie die werd gestolen van klanten bij Bol en de Bijenkorf staat op het dark web, heeft RTL ontdekt. De hack was begin mei al bij een van de partners waarmee wordt samengewerkt. De webshops benadrukken dat er geen betaalgegevens zijn gelekt. Wel kan het zijn dat er BSN-nummers zijn gestolen via BTW-nummers van zakelijke klanten. De politie in Brabant heeft gisteravond een auto achtervolgd die vol zou hebben gezeten met cocaïne, meldt Omroep Brabant. Bij Tilburg sloeg hij op de vlucht om bij Breda de grens over te gaan. In de buurt van Antwerpen eindigde de achtervolging met een botsing tegen een fietsenstalling. Er werd ook een hoop geld gevonden in de auto. Een Afghaanse man die begin vorig jaar inreed op een groep mensen in München moet levenslang de cel in. Door zijn actie kwamen een vrouw en haar dochtertje van 2 om het leven. Volgens het Duitse OM had hij een religieus motief, want hij riep Allahu Akbar. De man was als kind naar Duitsland gekomen, maar hij kreeg geen asiel. En opnieuw heeft de kansspelautoriteit 2 gokbedrijven op de vingers getikt, omdat ze in hun reclames bekende voetballers gebruiken. Toto en BetCity hebben hun advertenties inmiddels verwijderd. In een van de reclames werd sterspeler Mbappé genoemd en was zijn shirt met rugnummer te zien. Eerder greep de autoriteit ook al in bij Tonybet. Het weer van Weer Online? In het noorden van het land ontstaat steeds meer bewolking en kan een bui vallen. In de rest van het land blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Pepsi en Rivella, alle blikjes en flessen tot 1 liter, 1 plus 1 gratis. En Lor Coffee Cups, een doos van 20 stuks, 4,99. We doen met je mee, Plus.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar 1 keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
10: King. Distortion.

0: Kink. Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in de buurt van Venray, die sinds gisteren onder controle was, is toch weer opgeleid. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich nog verder uitbreidt. Het natuurgebied blijft daarom voorlopig nog afgesloten voor bezoekers. En er rijden ook weer minder treinen door het bosgebied in Noord-Limburg. Het lijkt erop dat het vliegveld van Leipzig in het oosten van Duitsland aan een ramp is ontsnapt. Gisteren werd naast een vliegtuig een drone met een explosief ontdekt. En nu blijkt dat dat vliegtuig vol zat met munitie. De drone werd op tijd ontdekt en de ontsteker kon worden verwijderd. Waar die vandaan kwam is niet duidelijk. 4 Britse meisjes die een militaire opleiding voor tieners deden zouden seksueel zijn misbruikt, meldt de BBC. Ze waren allemaal 17 jaar oud toen het gebeurde. Een van hen zegt zelfs urenlang te zijn verkracht door een mannelijke recruut. Volgens de vrouwen is er veel vrouwenhaat en seksueel geweld binnen het Britse leger. En de enorme brand die in februari een groot deel van een woonboulevard in Waalwijk verwoestte is ontstaan door kortsluiting en niet door dakdekkers zoals eerst werd gedacht. Volgens Omroep Brabant ontstonden de eerste vonken op de lampenafdeling van een winkel. De dakdekkers waren heel ergens anders bezig. Het weer van Weer Online? Er is een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond kunnen in het noorden een paar buien vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. En dat was het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: King. Distortion.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Nu bij BelSimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij BelSimpel.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een geschorste huisarts uit Zuid-Holland mag ook de komende tijd niet aan het werk. Ze is verslaafd aan alcohol en dat heeft al tot allerlei ongemakkelijke momenten geleid. Dieptepunt was toen ze niet kwam opdagen bij iemand die euthanasie wilde plegen. De arts werd later gevonden in haar auto met een fles wijn op de achterbank. De brandweer is druk bezig de opgeleide natuurbrand bij Venray te blussen. Die was gisteren onder controle, maar er zijn toch weer vlammen in een klein stuk natuur waar eerder ook al brand was. En daardoor rijden ook minder treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in de duinen in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brand. 4 mannen zijn opgepakt voor het bedreigen van de Bredase burgemeester Depla. Ze hebben iets te maken met een spandoek bij een café vlak voor het duel NAC Feyenoord in maart. Daar stond Depla dood op. Eerder werden al 2 mensen opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Er zijn steeds meer details over het incident gisteren op het vliegveld van het Duitse Leipzig. Er werd een drone gevonden bij een vrachtvliegtuig uit Oekraïne. En dat vliegtuig zat vol met munitie voor de oorlog tegen Rusland. Het had een enorme knal kunnen geven, want in de drone zou de explosieve stof Semtex hebben gezeten. Het weer nog van Weer Online. Wolken en zon en 20 tot 24 graden. Vanavond in het noorden buien. Morgen meer zon, opnieuw maximaal 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac-saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Distortion.

0: Distortion. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
1: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van Buut maak je

0: die anders doet.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1+1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1+1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Dit is Kink Distortion.
5: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbank heeft een man uit het Groningse Stadskanaal veroordeeld voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas en noemde zichzelf de buurtopa. Het misbruik heeft jaren geduurd. Bij hem thuis werd ook een grote verzameling kinderporno gevonden. Hij moet 3 jaar de cel in. De brandweer is druk met blussen van een duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En volgens Rijnmond is daarbij een brandweerman gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis. De veiligheidsregio roept op om weg te blijven, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Een opgeleide natuurbrand in Venray is inmiddels weer geblust. Er is gisteravond gevochten op de Sneekweek. Dat is een groot zeilevenement met feesten, optreden en een kermis. 2 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 1 van hen is samen met een ander opgepakt als verdachte. Een beveiliger die tussen beiden wilde komen, kreeg ook klappen. Het vliegveld van Leipzig is nog steeds niet helemaal in bedrijf. Er wordt nog altijd onderzoek gedaan naar de drone die daar gisteren werd gevonden. Daar zou de zwaar explosieve stof Semtex in hebben gezeten. Het vliegveld wordt door Oekraïne gebruikt als tussenstop voor het vervoer van militaire spullen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken in het noorden enkele buien over. Verder blijft het droog. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Wortels van Nederlandse bodem voor een bodemprijs. 1 kilo, 69 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, voor maar 1,29.
8: Hands van voordeel.
7: Aldi.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Verkeersminister Karmans is het zat dat er zoveel ongelukken gebeuren door de Duitse grenscontroles en gaat er wat aan doen, meldt Omroep Gelderland. Er wordt onder meer gedacht aan meer waarschuwingsborden. Karmans wil het liefst van de controles af, maar kreeg geen gehoor bij zijn Duitse collega. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich verder uit en daarom komt er ook meer brandweer. Er is ook een droneteam ingezet om een goed beeld te krijgen van de omvang van de brand. Een brandweerman is gewond geraakt. De veiligheidsregio herhaalt de oproep om weg te blijven bij de brand. Een man uit het Groningse Stadskanaal moet 3 jaar de cel in voor seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. En hij had ook een grote verzameling kinderporno. Er werden 10.000 beelden bij hem thuis gevonden, ook van de buurmeisjes. De ouders vinden zijn straf veel te laag. De excuses die FIFA-baas Infantino gisteren aanbood hebben geen indruk gemaakt op de Europese voetbalbond UEFA. De UEFA blijft de toernooien van de FIFA boycotten en zegt er heel duidelijk bij: wij vertrouwen Infantino niet meer. De rel gaat over zijn plannen om het voetbal nog commerciëler te maken. Het weer nog van Weer Online. Vanavond in het noorden enkele buien. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 16 graden. Morgen opnieuw 20 tot 24 graden met meer zon dan vandaag en weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottum. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En dan denk je, het is zomer en dan staat de release machine toch even stil. Nou, niets is minder waar. We hebben weer een lekker bakje aan nieuwe release kunnen opentrekken. Duiken we er even de oude doos in en draaien van alles en nog wat we normaliter niet zo snel meer opzetten. Dus ga er lekker voor zitten, zet je speakers een tandje harder en geniet van Live en Puur. En we trappen hem af met Do What You Want van Bad Religion.

0: Ja, of Bad Religion met Do What You Want. En we zitten vandaag weer in Sauna Jottum samen met Jelle. Zit ik er vandaag?
1: Ja, zeker. We zijn er weer. Maar ik heb wel mijn kleren aan.
0: Ja, ik ook. Ja, het gaat me nog even net te ver. Maar het is gewoon goed warm hier.
1: Het is kink, hè?
0: Ja, jemig. Ja, ieder zijn kink inderdaad.
1: Dat is zeker waar. Nee, we zitten weer lekker in Jottum op te nemen. Het is nog steeds zomer tussen de festivals. Ik heb het gevoel wel dat de Nederlandse festivals nu heel eventjes even rust nemen. Dat we nu eventjes wat meer in het buitenland de festivals op gaan zoeken. En dan heb je aan het einde van het seizoen nog eventjes even een Lowlands erin. En dan qua grote festivals is het wel weer een beetje op zijn eind volgens mij.
0: Nou, we hebben in Nederland natuurlijk ook nog Dynamo Metal Fest, hè? Niet te vergeten. En Baruch Open Air hebben
1: Baruch
0: we ook
1: Open
0: nog.
1: Open Air natuurlijk ook, inderdaad. Godsamme. Ja, maar even kijken, dat is allemaal in september pas, toch?
0: Nee, augustus.
1: Toch al wel augustus?
0: Ja, volgens mij wel. Tenminste, in ieder geval Dynamo Metal Fest weet ik zeker dat in augustus gaat zijn. Want dat is het weekend na Brakrock.
1: Oké. Okay.
0: En je hebt natuurlijk ook nog Indoor het festival. Hoe heet het ook alweer? Zo, dat is in DB's gaat dat zijn.
1: Duister Collectief.
0: Ja, precies. Ja. Dus er is nog wel het een en ander.
1: Nee, dat is waar. En Brokker Open Air is trouwens pas zo'n beetje half september.
0: Hadden we alle twee een beetje gelijk.
1: Daarom. Hou ik van.
0: Ja. Hey, en Jelle, we hebben zoals je zei, of nou zoals je zei, zoals ik zei. Zo, echt, het is warm,
1: goed,
0: jongens. Hebben we toch best wel wat nieuwe releases ook deze week weer.
1: Ja, nee, dat viel me dus vorige week ook op. En dus nu ook alweer. En ook een aantal die ik niet direct aan zag komen. Dus hartstikke blij mee, hartstikke leuk. Waar beginnen we mee?
0: Volgens mij eentje die jij in de lijst hebt gezet, waar ik ook wel heel erg blij van word.
1: Ja, nee, oh, trouwens, dat klopt inderdaad. Nu zie ik het ook pas. Nee, inderdaad, John Coffey die kwam ineens weer met een nieuwe single. En dat is volgens mij alweer de derde van het komende album.
0: Ja, sowieso de tweede.
1: Ja, in ieder geval de tweede. En gevoelsmatig was het ook de derde. Ik weet het niet meer helemaal zeker. Maar dit is in ieder geval John Coffey met It's You.

0: Dat was District 9 met Payback. En daarvoor de nieuwe van John Coffey, It's You. Het is een andere kant die ze op zijn gegaan dat ik gewend ben van ze.
1: Ja, ik moest ook eventjes heel erg wennen toen ik het luisterde. En ik denk dat ik snap welke kant ze op willen gaan qua emotie. Ik moet er alleen nog wel aan tappen.
0: Ja, nee, dat is waar. Misschien wel dat we gewoon vaak moeten horen, want ik heb hem ook nog niet geluisterd hiervoor. Dus dat kan het ook nog zijn. Maar het pakt mij niet meteen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit in een set met meer harde nummers eromheen, kan het best wel lekker zijn om dat eventjes een stapje terug te doen. Even rustig aan.
1: Ja, of het is juist een heel mooie aanvulling op het verhaal wat ze binnen het hele album willen gaan vertellen.
0: Dat zou nog ook kunnen, inderdaad. Geen idee, maar we gaan het wel merken.
1: Ja, ik ben sowieso wel blij dat ze nog steeds bezig blijven gaan met nieuwe muziek releasen. En ook heel benieuwd naar het album wat eraan gaat zitten komen.
0: Ja, klopt inderdaad. Dat duurt volgens mij ook niet zo heel erg lang. Nou, trouwens volgens mij een najaar of zo. Ik meen iets gezien te hebben in oktober.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat dat betreft even niet helemaal mijn huiswerk heb gedaan.
0: Dat gaat wel lekker, hè. Ik zeg ook iedere keer van, ja, volgens mij heb ik ergens dit gezien.
1: Ja, maar dat is het leuke. Dan is het toch weer even. Dan krijg je inderdaad een hele mooie search. Niet helemaal wat je bedoelde eerst.
0: Nee, dus
1: ja, ik ben dan wel heel benieuwd, Jelle.
0: 8 oktober is in ieder geval het release weekend.
1: Okay.
0: Dus dan zal het ook rond die tijd allemaal gaan gebeuren.
1: Ik zag in ieder geval wel al verschillende dingen qua merch voorbij komen. En daar was ik wel best wel tempted eigenlijk om iets te bestellen.
0: Ja, het is best wel clean eigenlijk wat het nieuwe nieuwe artwork is. Dus dat, daar ben ik. Ja, ik heb dan niet gezien wat er allemaal bij komt kijken. Kan ik natuurlijk gewoon ook even niet doen. Of,
1: ja, de shop staat wel op de socials in ieder geval. Maar ik vond het shirt wel heel erg tof in ieder geval.
0: Oké, okay, nou, dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. Hey, en jij had nog iets meegenomen. Iets wat, als ik de titel ervan zie,
0: Jazeker.
1: Het is niet mijn genre type, maar het is wel iets waar jij heel erg gelukkig van wordt.
0: Ja, zeker wel. Dat is namelijk Guterlax. Die kwam een paar weken geleden sowieso al naar buiten dat een van de leden was getrouwd. En ze hebben van de
1: gelegenheid.
0: Dat weet ik niet. Maar ze hebben wel van de gelegenheid gebruik gemaakt om op de bruiloft ook nog een soort van videoclip te schieten. En er is in ieder geval een nieuwe plaat van ze. We are what we shit. Klopt helemaal.

0: Ja, en dat was een Wilhelm Scream met I Wipe My Ass With Showbiz. En dat is een van de bands die ik dit weekend ga zien.
1: Ja, ga je die ook wel echt zien?
0: Ik ga mijn best wel... Ja, zo, echt. Jelle is proberen echt een vloek erop aan het leggen aan de bands die ik heel erg graag wil zien, eventueel. Ja, we gaan het zien. Komend weekend is in ieder geval Brakrock voor mij aangezegd. En dat betekent gewoon eindelijk een band kunnen zien die ik heel erg graag wil zien. Maar daarover volgende week, want als ik het nu ga uitspreken en je zal zien dat ze dan dit weekend in één keer niet spelen, om wat voor reden dan ook.
1: Ik ga niks zeggen.
0: Nee,
1: ik ga helemaal niks zeggen.
0: Het lijkt me heel verstandig. Maar in ieder geval vandaar toch even een Wilhelm Scream ertussen. Ja. En ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik heb ze al een keertje live gezien, hoe dat gaat zijn om ze nu een keertje in de open lucht te gaan zien.
1: Het is altijd gewoon een goede band live. Dus dat moet allemaal wel goed gaan komen, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel.
1: Nee, het is wel een leuke line-up, moet ik zeggen. En ja, nog eventjes een rectificatie trouwens van mijn kant. Want vorige week had ik het natuurlijk over Lou Collar en Sick of Roll. Dat ik die op de openingsdag van Brakrock had kunnen zien, maar op een afstandje heb gehoord. Maar we konden het toen al niet vinden. En dat klopt, want het was helemaal niet op Brakrock. Het was op Punk Rock Holiday.
0: Ja, dat is net een klein beetje uit de buurt.
1: Ja, dat was iets verder rijden inderdaad. Nee, daar stonden we 1,8 kilometer voor de entree van het festival met een klapband.
0: Oh, jee,
1: dus dat was een groot feest.
0: Daar zit je niet op te wachten.
1: niet helemaal. En toen voor de nulde dag kon je er nog wel los kaarten kopen. Dus we hoorden op de achtergrond zingen vooral, terwijl we onze zooi aan het opzetten waren. Want anders konden we ook niet eerder de trein op. Ja, dan hadden we geen zin om te wachten.
0: Nee, dat kan me goed voorstellen. Helemaal als je al een hele rit achter de rug hebt.
1: Ja, dus props voor Eddie, want die had alles in zijn eentje gereden.
0: Oh, zo. Nou, dat doet hij heel erg netjes.
1: Dat zeker, op het laatste stukje na dan. Dat was zo'n zigzagweggetje door de bergen heen. En op een gegeven moment was
0: lekker.
1: Het pof.
0: Oh.
1: Ja, dat was de band. Maar goed, allemaal goed gekomen.
0: Gelukkig. Maar jullie zijn er in ieder geval geweest. En het is volgens mij een epische versie geweest. Want we hebben het al meerdere keren hebben het erover gehad.
1: Zeker.
0: Hey, en ik heb er... We gaan heel snel naar het volgende nummer ook. Want het is ook een nieuwe album wat er is uitgekomen van Disfiguring Goddess. Of Disfiguring the Goddess zelfs. En daar een van de nummers is Low Slam Low. En die wil ik jullie graag laten horen.

0: Zo, Disfiguring the Goddess met Low Slam Low. Het is heel hard, maar het is niet voor mij.
1: Ik vind het heel tof dat er weer iets nieuws is gekomen en dat er ook een nieuw album is. Ik zou het ook eerlijk gezegd niet zo snel zelf opzetten. Maar ik vind wel dat het, omdat het wel een onderdeel is van het hele underground landschap, wel iets wat we af en toe gaan even erin moeten gooien.
0: Dat zeer zeker. Maar het is, wat ik zeg, het is hard. Er gebeurt veel. Dus dat zeker. Maar het is mij te
1: compact.
0: Ja, nee, ik kom niet verder dan Slam. Omdat het ook in de titel zit. Heel suf.
1: Ja, nee, maar ik vind het tof wat ze doen. Het is inderdaad niet helemaal ons pak, Jan. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je er hier echt onwijs lekker op gaat.
0: Ja, zeker. Want er zijn natuurlijk best wel wat bands en dergelijke die hierin ook opereren. En volgens mij is dat best wel wat animo voor.
1: Ja, dat zeer zeker.
0: Dit zou het niet meer staan trouwens op bijvoorbeeld Harry in Alkmaar.
1: Nee, zeker inderdaad. Perfecte plek daarvoor. Nou, wellicht. Harry, ja, als wellicht. Jullie luisteren.
0: Hey, ja, Mike, luister eventjes. Disfiguring the Goddess. Best leuk.
1: Hey, en we hebben vandaag ook, wat ik al zei in de intro, ook weer het een en ander uit de oude doos getrokken. En daar heb ik ook even mijn gateway band in de richting van zware muziek erbij gezet.
0: Oh, goed.
1: En ik kreeg op een gegeven moment een keertje tijdens een zwemkamp een cd'tje in mijn handen gedrukt. Van ja, je moet dit gaan luisteren. En ik had echt geen flauw idee wat dat was. En toen had ik er even niks mee gedaan. En toen hadden ze dat tijdens het kamp hadden ze deze band ook opstaan een aantal keren. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk stiekem wel heel erg lekker. En ik wist niet dat dat die cd was die ik in mijn handen gedrukt gekregen had.
0: Oh, top.
1: En de volgende week daarna op school, toen kwam diegene die cd in mijn handen had gedrukt nog een keertje langs. Van ja, dit was die cd die ik bedoelde. Je moet echt op gaan luisteren, kopieer hem eventjes. Want toen deden we dat natuurlijk stiekem nog.
0: Nee, joh.
1: En ik moet zeggen, dat was voor mij echt de start voor alles wat er daarna op me afkwam. En vanuit daar ben ik heel erg gauw de hoek van punk ingedoken. Totaal wat anders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, wel een soort van underground. Maar voor mij was dit mijn gateway band. En ik ben benieuwd of jij hem nog een keer uit kan meebladeren. Hier is in ieder geval Sepultura met Roots, Bloody Roots.
0: Ik denk dat het wel lukt.
1: Als hij gaat.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen. En het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitapro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, dat was Funeral Dress met Hello from the Underground. En je luistert nog steeds naar Kink Distortion
1: Hello.
0: Natuurlijk.
1: Sorry, ik was die Underground.
0: maar in ieder geval, dit is een van de bands die komend weekend ook op Alcatraz staat. In België. En anderhalf uur bij Brakrock vandaan.
1: Oeh.
0: Dus ja, een beetje de metal tegenhanger voor mijn gevoel van wat er bij Brakrock staat. Dus,
1: ja, en ook wel eventjes een stukje groter volgens mij hoor.
0: Een heel stukje groter, want ja. Het is ook vierdaags of driedaags?
1: Volgens mij donderdag begint het, dus dan is het vier dagen.
0: Ja, dus best wel een groot festival wat dat betreft. En je kunt de ziplijnen van een toren van 20 meter.
1: Jee, geen zin in.
0: Dat is ook voor jou niet.
1: Jammer dat ik niet kan. Ah, zonde zeg.
0: Zo, ik hoor het aan je stem, Jelle. Ja. Maar in ieder geval, er staat echt een gigantisch dik pak aan bands daar te wachten. En van 123 bands die nu zijn bevestigd, zijn het 26 uit de Lage Landen. Dus dat vind ik al heel erg vet. En een van de bands niet uit de Lage Landen, ofwel, maar daar twijfel ik even over, Marauder. Nee, nou ja, in ieder geval Life is Pain staat er ook. Heel vet.

0: Marauder live is Pain. En eventjes een hele suffe rectificatie van mij, want ik sprak het uit. En dit is uiteraard uit de US. En ik dacht echt toen ik het uitsprak van, oh, muts. Maar goed, in ieder geval.
1: Het is warm.
0: Het is heel erg warm.
1: Dus dat, nee, het mag allemaal. Nee, classic, classic.
0: Ja, erg tof luistert.
1: En meestal hoor je natuurlijk anderen van Marauder. Dus dat is ook wel lekker om deze weer een keer te horen.
0: Ja, dat dacht ik ook inderdaad. Dus,
1: ja, je hebt nog een nieuwe release gevonden.
0: Ja, en ik heb gelukkig nog een hele tijd om het te proberen op de juiste manier uit te spreken.
1: Oh,
0: en
1: dat, ik ga er even van zitten.
0: Nou, dan zal je zien dat het nu in één keer helemaal misgaat. Judiciary met Wall of Skulls. Nou, dat ging wel heel snel.
1: Ja, dat ging zo snel. Ik denk dat de luisteraars het hebben gemist.
0: Judiciary met Wall of Skulls. Moet ik het nog een keertje zeggen? Het ging in ieder geval net toen ik probeerde uit te spreken echt helemaal mis. En echt, ik denk, vier keer een aanloop gedaan. En nu zul je zien dat het heel snel gaat. En kunnen we hem ook gelijk luisteren. Maar hier is in ieder geval Judiciary met Wall of Skulls. En nu voor het echt niet.

0: En dat was Judiciary met Wolfskulls. En ik kan het nog steeds goed uitspreken.
1: Ja, ja, kan het gewoon. Topper.
0: Ja, we waren ondertussen eventjes een beetje in conclaaf over het komende stukje wat we voor jullie hebben. Want we wilden... Jelle kwam met echt een heel erg tof idee wat betreft bands die we kunnen draaien vandaag.
1: Mm-hmm.
0: En het werd ook maar weer eens tijd om even een blokje Straight Edge doorheen te gooien.
1: Ja, zeker. En ik kan echt volgens mij een volledig half uur ermee vullen zo'n beetje.
0: Ja, dat zeer zeker.
1: Dat gaat wel lukken. Maar nee, we hebben meerdere... Ja, hardcore staat natuurlijk ook... Je hebt een hele stroming gehad. En nog steeds vanuit Straight Edge. Dus geen drugs, geen drinken. Geen losbandige seks en dergelijke. En gewoon een beetje normaal doen allemaal.
0: Hmm.
1: En ja, volgens mij is het nog een beetje... De origine... bij Ian McKay en Minor Threat. Die hebben in ieder geval als een van de eerste dat ze het ook echt die term zo'n beetje gebruikten, volgens mij. Maar er zijn zoveel bands die daarna gewoon lekker daarin mee zijn gegaan. En er ook echt over hebben, nummers ook hebben gemaakt over het hele Straight Edge gebeuren.
0: Mm.
1: En dat, ja, hele vette dingen. Dan hebben we niet gekozen voor de standaard Straight Edge nummers. Nee. Had wel makkelijk gekund trouwens bij een aantal hiervan. Maar wellicht dat we die een ander keertje nog even gaan behandelen.
0: Ja, het lijkt me een goeie, want er is zoveel vette muziek wat echt uit deze scene komt.
1: Ja, zeer zeker. En het gaat van oldschool tot aan mosh en alles ertussenin zo'n beetje. Volgens mij hebben we wel vaker, wat een tijdje geleden ook een metalcore band uit ergens in Scandinavië. Die ook volledig straight edge, vegan, et cetera... is, nou weet ik natuurlijk weer net niet welke band dat is. Iets
0: die
1: met Trader,
0: ga ik niet zo meteen, denk ik, horen dan.
1: Nog iets. Trader of nog iets. Ik weet even, ja. Maar in ieder geval. Nee, we beginnen met eentje die je had gevonden.
0: Ja, inderdaad. En het is heel suf. Maar ik dacht eerst van, hey, vette band uit Nederland. Nieuwe release. Maar dat is gewoon absoluut niet zo. Want deze band komt uit 1995. En ze komen helemaal vanuit de overkant van die hele grote vijver. Uit de US. En dat gaat om de band Race Trader. En ik heb wat meer van de muziek geluisterd de laatste tijd. Heel erg vet. Hier is in ieder geval het nummer Curse en zijn remastered versie.

0: Ja, Four Punch met Let It Ride. En ja, als je nou vaak naar ons geluisterd hebt, wat natuurlijk zo is, dan kan het ook zo zijn dat je dit nummer eerder gehoord hebt in onze show. En dat was volgens mij ergens in april, wil ik zeggen.
1: Ja, april, maart of april moet dat geweest zijn.
0: Ja, toen stond namelijk de collaboration, de Coralies, oftewel een deel van de Peterlees en een deels van Coral Springs.
1: En nog een band, maar die weet ik niet meer welke dat was. We hadden nog een deel van een andere band.
0: Ja, oh wacht, er was nog de toetsenis van Textures, die was nog even
1: mee.
0: Ja,
1: exact.
0: Dit nummer werd dan ook nog gecoverd in het laatste setje, waar ik de bas nog ineens om mijn nek kreeg. Fun fact.
1: Nice, toch nog een fun fact in onze uitzending vandaag.
0: Ja,
1: lekker,
0: zeker.
1: Goed bezig.
0: En daarvoor Race Trader met Curse, allemaal weer uit 98, fucking hell.
1: Zo, ja, we hebben sowieso vandaag bijvoorbeeld bands ook die van heel lang geleden zijn geweest. Er komen er straks nog een paar van langs.
0: Ja?
1: Ja, dat zeer zeker.
0: Oh, spannend. Ja, Let It Ride. Een flopper is ook alweer een flink aantal jaartje oud trouwens. En de volgende die is uit mijn hoofd ook alweer uit 99. En dat is een van de bands die ervoor heeft gezorgd dat ik meer into hardcore kwam.
1: Dat hebben ze goed gedaan dan.
0: Want, zeker wel. Met een album You Don't Have To Be Blood To Be Family. Kreeg ik op een gegeven moment in mijn handen gedrukt van Herman. Niet Radio Herman, niet andere Herman, maar Herman. Voor de insiders.
1: Dat wordt lekker ingewikkeld gemaakt voor de outsiders.
0: I know. En ik luisterde toen vooral nog wat meer metal dingen en punkrock en een beetje nu metal. En toen ineens kwam dit. En toen zei hij ook van ja, dit vind je vet. Misschien alleen dat je die stem niet helemaal trekt, maar check het gewoon eventjes. En ik was meteen verkocht. En dat is zeker die eerste albums van ze. Super vet. Dit is Throwdown met Trust.

0: Ja, dat was NoFX, oftewel No Fucking Straight Edge met Don't Call Me White. En die hebben we aan het einde van het blokje met Straight Edge even gezet. Want nou ja, No Fucking Straight Edge. Mooie afsluiten we hiervan, denk ik.
1: Ja, nee, en het grappige is ook weer, ze hebben het Minor Threat nummer gecoverd, Straight Edge. Maar dan in een soort van een beetje jazzy-achtige setting.
0: Nice.
1: Heel leuk.
0: En ik vind het sowieso een hele mooie, niet conformeren aan, ik wil niet wit genoemd worden. Snap ik ook helemaal met de tijd waar we nu in zitten.
1: Mm-hmm.
0: Wees een beetje lief voor elkaar.
1: Ja, dat mag wel eventjes. Wees niet zo bang voor mensen die net even anders zijn dan dat jij bent.
0: Ja, dat sowieso inderdaad. Want het is juist alleen maar tof. Iedereen is anders. En dat maakt juist het zo tof om mens te mogen zijn. Om gewoon van andere dingen te mogen leren, te mogen zien. Te mogen ervaren in cultuur, spraak en wat dan ook.
1: Ja, nee, sowieso. En het is ook gewoon heel simpel. Een groot deel van deze wereld had nooit ontstaan. Of zo geweest zoals het nu is. De positieve dingen dan vooral.
0: Mm-hmm.
1: Als mensen niet gewoon van elkaar geleerd hadden.
0: Nee, dat zeker.
1: We hebben elkaar ook nodig in het geheel. Je kan wel heel erg moeilijk gaan doen, maar ja, hou je bek.
0: Ja, helemaal mee eens. En wij houden onze bek nog eventjes niet. En zullen die ook wel blijven opentrekken als er dingen zijn waar we het niet mee eens zijn.
1: Mm-hmm.
0: Waar we het wel mee eens zijn, is goede muziek volgens mij.
1: Ja, dat sowieso. Ja, je kent Swan Slaughter wel, toch?
0: Zeker.
1: Ja, nee. Voor Swan Slaughter had je, zo heel lang geleden, 18 Miles. Zij deden heel veel zelf. En Daan, zanger en nu producer ook van heel veel dingetjes. In 18 Miles heeft hij eigenlijk zelf zichzelf aangeleerd om meer met opname en alles en als producer bezig te gaan. En dat is nu gewoon zijn werk. Dus dat vond ik wel heel erg vet. Stiekem is dit volgens mij echt ook alweer een jaar of, nou, misschien wel 15 geleden.
0: Zo, de tof is wat lang.
1: Toch? Ja, nee, klopt inderdaad. Hij was er vroeg bij. Maar het is in ieder geval knijtertje hard. Dus lekker alles aan de kant zetten. Breek de tent af. Dit is 18 Miles Pushing Forward.

0: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZKB'er bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Zangeres Johnny Kaagman is overleden. Eind jaren 60 kwam ze bij de groep Earth and Fire, waarmee ze de hit Weekend scoorde. Ze maakte grote indruk in de clip met haar iconische blauwe pak. En ook was ze jarenlang jurylid van de talentenjacht Idols. Johnny Kaagman had Parkinson en was 79 jaar. Defensie komt helpen bij het blussen van de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp, die zich steeds verder uitbreidt. Er is in ieder geval 1 helikopter onderweg. Het zouden er ook 2 kunnen worden. Brandweerkorpsen uit de omgeving zijn ook al aan het helpen. De brand gaat richting het oosten. Daar zijn geen campings. Er gebeuren zoveel ongelukken bij Duitse grenscontroles dat verkeersminister Karmans er wat aan wil doen om meer te voorkomen. Zo wordt er gedacht aan extra waarschuwingsborden. En ook wordt de beleiding op de weg aangepast om het verkeer te dwingen minder hard te rijden. Boze boeren protesteren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeren een rotonde bij de A12 bij het Utrechtse Maarsbergen. Ze zouden het verkeer daar mondjesmaat doorlaten. De politie houdt de boeren in de gaten, maar is nog niet van plan om in te grijpen. Er is wel een afrit gesloten. Het weer nog van Weer Online. Vanavond neemt in het noorden de bewolking toe en trekken enkele buien over. In het midden en zuiden blijft het droog en nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, When I Ride van Rancid. Een van de afsluiters van de avonden van Jera on Air. En dan was het geloof ik in 20... Zo, nu zit ik heel erg te twijfelen.
1: In 20.
0: Ja, 20 nog iets. Maar dat zijn er een heleboel, hè?
1: Dat, inmiddels zijn het er al een stuk of 7.
0: 20 nog iets? Zijn er al 7?
1: Toch? Oh, wacht. Nee, dan zit ik in 20. sorry, ik zit de tweede deel van 20.
0: Zit ik te bedenken,
1: maar de andere is... ja. Nee, dus ja, Rancid. Hartstikke leuk.
0: Ja, het was heel erg tof om die live te zien. En dat, ze speelden op mijn verjaardag, dus dat vond ik helemaal
1: ja,
0: leuk.
1: Wow. Hebben ze ook een liedje voor je gezongen?
0: Nee, dat helaas niet. En ik, ja, nee, ik stond wel vooraan.
1: Nou, hey, dat is ook lekker.
0: Ja, maar wel echt een blast from the past. Want dit is een van de bands die op Punkorama nummer 1 stonden.
1: Hey, ja hoor, de Punkorama bel.
0: Ja, ja, we moeten die eigenlijk nog even een keertje ergens ophangen hier. Want er komt, als het goed is, straks nog eentje van de Punkorama variatie langs.
1: Oh, serieus?
0: Ja, erg hè?
1: Ik weet in ieder geval eentje die wel de band die erop stond. Maar ik weet niet of dat nou met dit nummer was. Volgens mij niet.
0: Ik zit nu eventjes te twijfelen. Of heb ik hem er niet ingezet?
1: Ik weet het niet. Heb je hem er niet ingezet?
0: Het lijkt erop. Ik heb hem gewoon niet eens ingezet, joh.
1: Nou,
0: dan was dit mijn Punkorama hoekje van deze week.
1: Ja, letterlijk Punkorama 1.
0: Ja, en punt.
1: Ja.
0: Gelukkig komt volgende week een volgende erop.
1: Jee, welke woorden.
0: Hey, trouwens, we hebben er twee gehad en die hebben al eerder gedraaid. Die was in het vorige uur. Dat was ook van Punkorama nummer 1. Dat was NoFX met Don't Call Me White.
1: Staat die ook ergens op Punkorama?
0: Die staat op nummer 1, als het goed is.
1: Ja?
0: Ik weet het bijna zeker. En ik ben heel erg benieuwd. We gaan het heel snel eventjes checken.
1: Ja. Nou, dit is leuk, hè, luisteraar. Dit is gewoon eventjes... Hoe wij het dus opnemen.
0: Ja, ik ben nu wel heel erg benieuwd of die daar inderdaad op heeft gestaan. Volgens mij is het een van de laatste nummers.
1: Nee, Liza en Louise.
0: En Don't Call Me White.
1: Don't Call Me White, nummer 2. Ja,
0: ja,
1: klopt,
0: zeker
1: inderdaad.
0: Wel.
1: Oh, en Rancid stond er met 2 nummers op.
0: Ja, klopt. Alleen ik heb een van de 2 gekozen. De leukere van de 2. Tenminste, vond ik de leukere van de 2.
1: Ik vond juist Hyena leuk.
0: Oh, ja. Nou, dan een andere keer nog speciaal voor jou. Omdat jij zo van Rancid houdt. Hé, maar de volgende heb jij uitgekozen.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik had het straks al eventjes over nu metal. En ja, als je dan over Nederlandse nu metal hebt... dan heb je het natuurlijk over Dreadlock Pussy. Dit is Choke.

0: Ja, Blast from the Past, Dreadlock Pussy met Choke. Fucking hell, wat was dat geniaal toen.
1: Dat was de TMF-tijd.
0: Ja, dat was heerlijk. Er was nog een keertje per ongeluk gezien in Merlijn in Nijmegen.
1: Hoe kom je daar per ongeluk terecht?
0: Mijn opa en oma, die woonden in het dorp, een van de dorpen rond Nijmegen. Mm-hmm. En we gingen uit eten in Nijmegen. En dat was op een zaterdag, gok ik. En ik zat ineens te kijken. Je had toen nog geen mobieltjes en dergelijke. Maar ik zag ineens ergens een poster hangen. Hey, vanavond in Merlijn. Want volgens mij zaten we in het restaurant wat ernaast zat. Uit mijn hoofd een Argentijn. Ik weet niet meer precies, maar goed. Maar zag ik een poster hangen. Hey, Dreadlock Pussy vanavond. Dus ik tegen mijn vader. Dreadlock Pussy staat hier vanavond. En mijn vader zei, zullen we dan anders gewoon naartoe gaan? Dus toen na het eten zijn wij naar Dreadlock Pussy gegaan. En mijn opa en oma en mijn moeder die zijn weer terug naar het huis van mijn opa en oma gegaan. Dus dat, zodoende heb ik ze daar nog eventjes nog een keer kunnen zien.
1: Wel heel erg vet dat je daar gewoon samen met je vader naartoe bent gegaan ook.
0: Ja, nou, maar ik moet zeggen, mijn pa die heeft thuis de cd's van Soulfly, van Rammstein. Die zat vroeger met de platen van de Ramones en alles, dus ja.
1: Jouw vader heeft een dikke oké-stempel verdiend qua muzieksmaak.
0: Dat sowieso. Ik speel nu gitaar, denk ik, grotendeels dankzij hem dus.
1: Nou, dankjewel, pa van Jelle. Ja. Goed gedaan.
0: Dankpa.
1: en je hebt nog iets anders heel erg tofs meegenomen, waarvan ik even net vroeg van, ja, waar komen die eigenlijk vandaan?
0: Ja, dat is gewoon Nederlands. Het is namelijk Undeclinable Ambuscade. Better known as Undeclinable. En volgens mij hebben ze ook nog een andere naam op een gegeven moment gepakt. Ook zo'n oude classic nog een keertje op Lowlands gezien in de, ik wil zeggen, Bravo. Mm-hmm. Super vet. Zeker voor die tijd kwamen ze prima mee met gewoon die hele rits aan punkrock bands die daar toen kwam vanuit Scandinavië, maar ook vanuit Amerika. Staan volgens mij ook nog op een van de punkorama's. Kaching. Maar nice. Dit is in ieder geval eentje van de clip. Dit is namelijk Trapped.

0: Dat was Unexplainable en Ambuscade. Zo, nou, bij de anderen ging het wel goed en hier gaat het dus mis. Maar Unexplainable, Ambuscade met Trapped. En nou ja, wat Jelle net al zei, staat gewoon echt letterlijk op een Punkorama CD op de Europese versie. In plaats van Milan Collin.
1: Ja, nou niet dit nummer, maar Seven Years.
0: Ja, dus wellicht ga ik die nog een keertje draaien. Tenminste in de lijst zetten wanneer we op Punkorama nummer 3 zijn geland.
1: Het moet vast wel goed komen. Er staan genoeg leuke dingen sowieso op Punkorama 3. Dus ik denk dat we daar wel aan toe komen.
0: Ja, dat zeer zeker. En voor volgende week natuurlijk Punkorama nummer 2. Daar zal ik even 1 of 2 nummertjes van meenemen. En Jelle heeft net al een verzoekje gedaan of die erin wilde doen.
1: Dus, ja, zeker wel. Er zijn in ieder geval 2 nummers die mij altijd goed bijstaan. Van 3 eigenlijk.
0: 3 zelfs?
1: Ja, misschien zelfs 4. 5. Sorry.
0: Zo, dat heel veel.
1: Ja, het gaat heel snel inderdaad. Ja, hallo, Descendants, Pennywise. Een ander nummer van Ransom, ja, die hebben we vandaag al gedraaid. Food Glow Skulls, natuurlijk nog eentje van Novex. Down by Law, hartstikke lekker. Hartstikke mooi.
0: Er zit heel erg veel tofs in ieder geval tussen. In ieder geval blijven ze deze die bij mij in de herhaling gedraaid worden in de auto nog steeds. Dus ik ga nog wat leuks voor jullie meenemen. En straks hebben
1: we altijd.
0: Ja, dat doen we sowieso, dat klopt. Maar we hebben straks ook nog iets heel leuks voor jullie. Dat jullie een beetje interactief met onze uitzending kunnen gaan meedoen. Maar daar gaan we het straks eventjes over hebben nog. Dus dat wordt nog even een verrassing. Blijf luisteren in ieder geval wat dat betreft. Hey, en jij had nog wat tofs meegenomen.
1: Ja.
0: Iets wat ik ook niet kende, maar wat ik eigenlijk zou moeten kunnen kennen.
1: Dit is ook heel hard. Nee, op een gegeven moment zat ik dus, toen ik Throwdown voor mijn neus geschoten kreeg. Daarna ging ik wat meer naar de labels checken van oké. Wat komt er allemaal uit? Je had vooral destijds Eulogy Records. Die hadden in Europa een collaboration met Elvran. Die hadden dan ook weer een DVD uit met live optredens.
0: Mm-hmm.
1: En daar stond onder andere deze band op. En die eerste plaat is... ja, die tijd, als je van Mosje hield, dan vond je dit helemaal de shit.
0: En als je niet van Mosje hield?
1: Minder. Maar nee, dit is echt heerlijk in de mosh. Dit is namelijk Bury Your Dead met Camo is my favorite color. Dus dat slaat op alle camo broekjes die destijds gedragen werden.

0: Korn met Got Alive, een van de bands waarmee ik een soort van opgegroeid ben. Of in ieder geval van iets minder klein, iets minder klein ben geworden.
1: Ik zeg niks.
0: Ja, ik
1: hou wijselijk mijn mond.
0: Ja, ik wist wat ik zei en ik zit naast diegene die genoeg dwergengrapjes heeft gemaakt in het verleden. Dus,
1: nee, geen dwergengrapjes. Kabouters.
0: Ja, oké, same shit. Maar in ieder geval, dit was...
1: Laat het ze niet horen, die dwergen. Die worden pissig.
0: Jemmer.
1: Echt hoor.
0: Dus volgende keer is hier de hele studio verbouwd?
1: Nou, dat weet ik niet. We zitten op één hoog natuurlijk. Maar goed, en
0: ik kan één hoog ook bereiken, maar goed.
1: Dat is waar. We hebben een liftje.
0: Nou ja...
1: Nou
0: ja, zeg. Ik heb die lift toch nooit gebruikt.
1: Nee. Maar dit al voor Korn. Ik zei net ook eventjes tijdens het nummer zelf. Was voor mij juist dat Korn weer een beetje bij mij weg-appte. Ik was vooral van de twee daarvoor. Wat is het? Peaches en Adidas.
0: Ja, Adidas. Zo, die heb ik ook grijs gedraaid.
1: Want dat was toen nog een stuk... Die platen die waren een stuk rauwer. En dit was volgens mij allemaal wat cleaner, wat netter. En dat...
0: Had ik toch Adidas erin moeten gooien?
1: Ja,
0: misschien over een paar weken.
1: Ja, dat moet sowieso. We kunnen ook gewoon een keertje een hele uitzending alleen maar nu metal doen.
0: Dat kan. Kunnen ook gewoon een blokje nu metal doen?
1: Een half uurtje.
0: Half uur. Ja, laten we een half uurtje.
1: Maar is een half uurtje niet gewoon een blokje? Want we hebben een paar weken geleden hadden we thema's. Dus daar hadden we ieder half uur een ander thema.
0: Ja, volgende week hebben we al iets anders. Mm-hmm. Daar hadden we net al naar geteased, maar we hebben te weinig tijd om dat nu nog uit te kunnen leggen, helaas.
1: Hey.
0: Maar laten we niet komende week, maar de week erop laten we dat dan doen. Gewoon even een blokje inderdaad nu met. Ja, dan kunnen we ook gelijk Gasoline een keertje draaien.
1: Precies, daar kunnen we Gasoline ook erbij pakken. Die hebben ook volgens mij wat shows staan hier in de buurt. Dus komt helemaal goed. En ondertussen hebben we dan ook nog eventjes, gaan we het half uurtje uit met een nieuwe release. Ik vind het een heel interessant iets. Ik ben heel erg benieuwd wat jij ervan gaat vinden.
0: Ik ook bij deze, want het klinkt heel bijzonder als jij het al zo zegt.
1: Ja, nee, zeer zeker. Dit is namelijk Malaise van Stroomstoot. En luister, laat weten wat je ervan vindt. Leuk.

0: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
1: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
7: Dit is Kink Distortion.

0: Maar wat ze wel allemaal doen, is nog steeds lekker naar Live en Puur luisteren. System of a Down, Adwa.
1: Onwijs lekker nummer. En het enige wat ik mis, ik hoor nu in mijn hoofd door dat deuntje van het volgende nummer wat er achteraan komt.
0: Nee, dat heb ik niet. Dat had ik vroeger wel altijd, inderdaad.
1: Ja, vooral als je de volgorde van de cd er een keer aanhield.
0: Is het Bounce die je na komt?
1: Nee, het was ook zo'n kabbelend geluidje aan het begin.
0: Ja, ik weet welke je bedoelt.
1: De titel weet ik niet uit mijn hoofd zo. Maar,
0: godsgloeiend.
1: Je wil het weten nu.
0: Ja.
1: Zo, dat is
0: en het erg is, waarschijnlijk als ik hem zie.
1: Dan denk je, ja.
0: In ieder geval of net daarvoor.
1: Dan komt hij in je gedachten.
0: Dan is het ineens van, zie je wel, het was die inderdaad. Want het is in de... Oh nee, ik dacht Aerials. Maar het is Science.
1: Nu is dat wel de juiste volgorde? Nu zit ik zelf een beetje confus. Nee, ik weet het niet. Ik hoor het deuntje in ieder geval, maar ik weet de tracktitel er niet van. Maar we hadden net natuurlijk al even geteased dat we iets tofs hebben voor jullie komende uitzending. En daarvoor kunnen jullie morgen en overmorgen, kunnen jullie op onze socials kunnen jullie stemmen voor het ene nummer of het andere nummer. En dan gaan we kijken welke nummers steeds de meeste stemmen hebben. Dan gaan ze wel alle twee draaien. Maar wat de grap gaat zijn, een van de nummers wordt door Jelle aangedragen. En het andere nummer wordt door mij aangedragen. Dus we gaan kijken wie van ons tweeën de beste smaak heeft.
0: Ja, en dan wordt het nog leuk inderdaad. Gaan we dan kiezen voor dingen die heel erg underground zijn en alles. En van vroeger. Of gaan we juist dingen van nu pakken. Het wordt interessant.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd.
0: Ik ben Jelle en dit is Live en Puur.
1: En ik ben nog steeds Hanne en het is ook nog steeds Live en Puur inderdaad. Ja. Maar check onze socials morgen en overmorgen even. Morgen komen er 2 duels online en overmorgen komen er ook 2 online. En die kun je dan komende donderdag in onze uitzending dan terug horen in elk blokje eentje. Dus we gaan het zien.
0: Spannend.
1: Zeker spannend. De volgende is een hele vette nieuwe release weer van een Nederlandse band waar ik wel heel erg enthousiast over ben. En jij volgens mij ook wel.
0: Ik vind het een leuke band. Ik heb ze nog niet live mogen zien, maar ik hoop dat daar binnenkort verandering in komt. We hebben namelijk over 12 Thorns met een nieuwe release, De Zondaar.

0: Ja, dat was 12 Thorns met de zon daar. Ik kan het helaas niet zo mooi aankondigen of afkondigen zoals Jelle dat net deed. Want mijn zo stem jammer. Is daar nog niet helemaal voor geschikt. Ik moet toch echt een keertje gaan leren grunten. En dan een beetje een zwaardere stem leren opzetten.
1: Dan nu impliceren alsof ik kan grunten.
0: Ik heb een hoge verwachting van jou, Jelle.
1: Ja, maar dan heb je mij nog nooit op het podium een pauwnaar horen doen bij een soundcheck.
0: Een pauwnaar
1: horen doen. Dat is eerder het geluid van een pauw dan het geluid van een grunt, kan ik je zeggen.
0: Nou, wanneer we de volgende band hier op stage hebben, dan wil ik dat een keertje horen graag.
1: Nee, je komt naar een live show toe.
0: Ja, hey, ik was al bij een live show van jou.
1: Ja, dat klopt.
0: Bij meerdere zelfs.
1: Dat is zeker waar, dus dan had je dat al kunnen weten.
0: Ja, maar ik weet nog steeds niet hoe Jelle de pauw klinkt.
1: Kak!
0: Dat is geen pauw, Jelle.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Nee, wel een mooi bruggetje dit trouwens. Een hartstikke mooi bruggetje. Naar de volgende die erin staat. Want in P60, Amstelveen is dat ook alweer. Lang geleden dat ik daar geweest ben trouwens.
0: Ja, maar volgens mij moet je daar weer een keertje naartoe, of niet?
1: Ja, daar moet ik inderdaad zeker weer naartoe. Want op woensdag 21 oktober, dan staat Moscow Death Brigade daar. En dan staan wij met Soothing Crew ook bij.
0: Gewoon jullie tweede show?
1: Ja, toch? Even kijken.
0: Of hebben jullie... Het begint iets in mijn oor te tikken hier.
1: Dat ben ik niet. Volgens mij 21 oktober... Nee. We hebben daarvoor nog Rise or Die.
0: Jullie gaan wel lekker de festivaletjes af, hè?
1: Ja, je moet toch wat.
0: Ja, lekker bezig.
1: Zeker. De dag na Rise or Die dan lekker op vakantie.
0: Oh, dat doe je goed.
1: Ja.
0: Met een kater
1: vraag me,
0: de auto
1: dan
0: in?
1: Nog een keer. Nee. Dat zeer zeker niet. Maar Moscow Death Brigade draai ook weer een tijdje mee. Het zit... tussen hip-hop en het electrobeat en punk attitude en alles in. En er gebeurt een heleboel, laten we het zo zeggen.
0: We moeten maar gaan luisteren, denk ik.
1: Gaat luisteren en als je het wilt checken, kom gezellig langs 21 oktober natuurlijk. Dit is in ieder geval It's Us.
0: Zeker?
1: Jazeker.

0: Ja. Wil je dat doen? Wil je dat doen? Mag ook.
1: Zeker. En ja. Dat was Moscow Dead Brigade.
0: Yes. Ik heb het nog voorgesteld dat ik hem doe, maar nee, jij wilde hem doen.
1: Ja, Moscow Dead Brigade. Zo, doe jij maar, Jelle.
2: Moscow Dead Brigade met It's Us.
1: Thanks. Zo, ik weet niet wat het is, maar ik heb af en toe echt warmte. Gewoon dat ja, warmte. En ook gewoon als ik moe ben, dat ik in één keer dingen niet meer zo uit wil spreken. In mijn hoofd klinkt het goed. En dan komt het eruit als blah, blah, blah. Dat.
2: Dat was te horen.
1: Ja, nou, dat is gelukkig is het ook bijna het einde van de uitzending. We zitten op donderdagavond. Nou, gelukkig. Beter als ze nog een uitzending zouden hebben. Maar dan kan ik wel mijn tas gaan inpakken. Want morgen ga ik lekker weg.
2: Ja, dan ga ik lekker naar Brakker ook. Hey.
1: Ja, nul zin in.
2: Nice, goed bezig. Ja, nou, daar ben ik lichtelijk jaloers op.
1: En dat kan ik me voorstellen. Ja, je kan nog mee, hè?
2: Ja, but no.
1: Zonde.
2: Ja, ja.
1: Hey, maar de volgende heb jij volgens mij ook weer uitgezocht. En dat was ook eentje voor mij verrassend.
2: Ja, hoezo verrassend?
1: Ik ken het nog niet.
2: Nee, ik heb het een paar weken geleden ook meegenomen.
1: En nog steeds was het voor mij gewoon als een totaal nieuw iets. Dus dat was een mooie verrassing.
2: Maar dit is heerlijk. Ik heb het namelijk over, het is de nieuwe van Fuming Mouth. Ik heb het een paar weken geleden had ik het allemaal als go meegenomen. Omdat toen, of een paar weken volgens mij alweer langer geleden. Omdat de eerste single van het album uitkwam. Het hele album is nu uit. En het is gewoon weer dik. Het is vet. Het is wat je van Fuming Mouth mag verwachten. Het is... ja, hoe zal ik het uitleggen?
1: Doe eens een poging.
2: Death metal gespeeld door gasten die ook graag hardcore luisteren.
1: Ja.
2: Maar dan niet dat het deathcore wordt.
1: Dat is heel bijzonder. Ik denk dat we gewoon maar moeten gaan luisteren.
2: Ja,
1: zo,
2: dat lijkt me sowieso een heel goed plan. En ja, check gewoon alles van ze, want het is zo fucking vet. Ik hou er heel erg van dit stijltje.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. En ja, als het niks is, dan doen we het niet nog een keer. Maar waarschijnlijk heb ik het de vorige keer ook al als leuk bevonden.
2: Ik weet het niet. Blijkbaar is het niet blijven hangen.
1: Maar... Nee, maar dat heb je wel met meer af en toe de laatste tijd.
2: Dat is waar. Dit is in ieder geval Fuming Mouth met Flourishing Flesh.

0: Coming Mouth met Flourishing Flesh. En dat ging
1: gewoon goed.
0: Zo, was net eventjes de vraag of deze wel of niet goed zou gaan. Maar het is gelukt.
1: Jij kan dit.
0: Ik kan het meestal wel, alleen soms wil mijn hoofd gewoon niet. Nee. Hey, maar we hebben nog een hele vette release. En we zijn daarmee alweer bijna aan het einde van de uitzending gekomen.
1: Ja.
0: Nog steeds in de zomeredities van Live & Pure.
1: Klopt. Dan zitten nog een paar weekjes.
0: Ja, en daar gaan we ook nog even mee door met speciale zomeredities tot begin september. Want vanaf dan beginnen we weer met een paar hele lekkere bands.
1: Oh.
0: Ja, ik ben heel erg benieuwd wat jij van nieuwe zool gaat vinden, Jelle.
1: Ik ook. En ik ben ook benieuwd wat de luisteraars van gaan vinden natuurlijk.
0: Ja, we hebben in ieder geval weer een heel pak aan bands klaarstaan. En een heleboel leuke dingen die we voor jullie on-air gaan brengen.
1: Ja.
0: En in ieder geval een van de bands die we helaas niet on-air gaan brengen in onze uitzending. Maar welk wel weer een hele vette release heeft gebracht. Nee. En die jij in de lijst hebt gezet.
1: Ja, klopt. En ik hoop dat ze nog wel een keertje bij ons ook langskomen. Want ik heb ze op Herry gezien met Hemelvaart. En dat is echt heel erg dik. Dus ik ben blij verrast dat dat ze nu ook weer met nieuw materiaal verder komen. Er waren al, als het goed is, twee singles uit. Maar dit is de nieuwste. Dit is namelijk Inherited. Band uit Zeeland. En die is gewoon hartstikke lekker bezig.
0: Jonge gozers.
1: Hele jonge gasten inderdaad. En ook al is het bloedstervens heet, dan nog steeds onstage met hun windbreakers aan. Want dat hoort bij de stijl natuurlijk.
0: Nou, ze weten in ieder geval een goede show ervan te maken. En heren, als jullie luisteren en het toch wel een keertje leuk vinden om de verre reis naar het noorden te maken naar ons toe. Jullie zijn meer dan welkom, zou ik zeggen.
1: Ja, zeer zeker. Wat ik zeg, ik heb ze live gezien op Herry en dat ging er goed in. Dus ik denk dat hier op het podium ook zeker goed komt. En het zou ook leuk zijn om de heer eventjes te spreken. Maar dit is in ieder geval Inherited met een nieuwe single. Dit is Won't Break.

0: Barrett het langzaamaan het One Break nummer afrond. Heerlijke nieuwe release overigens. Erg blij mee.
1: Ja, trekt goed. Sowieso. En gedaan.
0: Ja.
1: Dankjewel jongens.
0: En daarmee zijn we aan het einde van de uitzending gekomen, Jelle.
1: Klopt, gaat weer snel.
0: Het is heel snel gegaan vandaag.
1: En het is snel, warm. Mooie versprekingen, hartstikke leuk, gezellig.
0: Ja, dat krijg je. En luister volgende week vooral weer voor meer nieuwe versprekingen.
1: Wie weet, moet ik de playlist zo gaan opstellen dat er gewoon hele mooie tongbrekers in zitten?
0: Nou, als je wil dat ik geheid dingen verkeerd ga uitspreken, waarschijnlijk ben ik volgende week taf als moe.
1: Ja.
0: Dan gaat het geheid gebeuren.
1: Nou, dan denk ik dat het goed gaat komen.
0: Oh,
1: ik ga er een paar mooie dingetjes
0: in zetten. I created a monster.
1: Oh, nee hoor. Dat valt reuze mee. Of misschien niet. Je werkt volgende week wel. Nee, volgende week zijn we er weer. In ieder geval, Jotem, weer hartstikke bedankt. Remy en Theo, dat we hier de show op konden nemen. Hanne, jij ook weer bedankt.
0: Graag gedaan. En Jelle, jij natuurlijk ook weer bedankt.
1: Graag gedaan. Luisteraars, jullie ook weer bedankt. En we kunnen jullie natuurlijk nog niet met een laatste nummer laten gaan. Een klein bedankje. Dit is namelijk My City Burning. This is

0: Kink.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Verscholen.

0: of doneer.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Alle dames, vliegensvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Voor de natuurbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is een NL-alert verstuurd. Daarin staat dat je beter weg kunt gaan uit het gebied en uit de rook moet blijven. Sommige wegen op Goeree-Overflakkee zijn dicht. Blussen is lastig door een tekort aan bluswater. De brandweer heeft waterwagens gestuurd en er komt een blushelikopter. De douane heeft deze week miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ze lagen in 3 bestelbussen bij een bedrijfspand in Ridderkerk. De sigaretten waren opgehaald in het buitenland en het was de bedoeling ze hier te verkopen. Er zijn 2 verdachten opgepakt en er is ook een som geld in beslag genomen. Journey Kaagman van Earth and Fire is op 79-jarige leeftijd overleden. We kennen haar van de hits Weekend en Memories en haar iconische blauwe pak. Kaagman was ook jurylid van de talentenshow Idols. En rapper Tony Scott is ook overleden. Hij maakte Get Into It, The Chief en From the Soul. Hij was 54. Geen grote verrassingen vandaag in de Tour de France voor vrouwen. Zo deden de klassementsrijders het rustig aan. Want morgen is de beklimming van de Mont Ventoux. De 6e etappe werd gewonnen door Kimberly de Coeur en de Nederlandse Puk Pietersen werd 3e. En de gele trui kwam niet in gevaar. Het weer nog van Weer Online. In het noorden wat buien. In het midden en zuiden blijft het droog en ook nog lang zonnig. Morgen 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
7: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny because it's true.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: Kink Distortion.

Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijk.

0: Makkelijk retour.
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet, geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
10: Fans van voordeel,
9: Aldi.
12: 8 uur, dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp breidt zich niet verder uit. Dat komt door stoplijnen van de brandweer. Dat zijn stroken grond die met speciale sproeiers nat worden gehouden. Blussen blijft lastig, want de brandweer kan er moeilijk bij. Daarom wordt nu ook een helikopter ingezet. Dijken in Noord-Holland worden binnenkort gecontroleerd op onder meer scheuren en verzakkingen, meldt NH. Het is een voorzorgsmaatregel omdat het al lang zo droog is. In totaal wordt 450 kilometer dijk gecheckt, onder meer met drones. Een rumoerige rechtszaak over een man uit Stadskanaal die veroordeeld werd voor jarenlang seksueel misbruik van 3 jonge buurmeisjes. Hij was hun oppas. Hij kreeg een gevangenisstraf van 3 jaar, veel minder dan de eis van 8 jaar. Familieleden van de meisjes waren teleurgesteld en liepen boos weg uit de zaal. De Nederlandse rapper Tony Scott is overleden. En hij was al een tijd ziek, hij was 54. Hij werd bekend met liedjes als Get Into It, Gangster Boogie en From the Soul. Hij gaf 10 jaar geleden een afscheidsconcert in de Amsterdamse poptempel Paradiso. Candy Dulfer, Lois Lane en DJ Ben Liebrand deden ook mee. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien, verder droog en vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten met steeds meer zon. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso, omdat elke rit telt.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het hoge woord is eruit. De drone die gisteren werd gevonden op het vliegveld van Leipzig in Duitsland was van Rusland, zegt een Duits parlementslid. De drone lag in de buurt van een vrachtvliegtuig uit Oekraïne dat militaire spullen vervoerde. De drone was bewapend met het zwaar explosieve Semtex, maar de bom ging niet af. Het duurde even, maar inmiddels is een blushelikopter van Defensie aangekomen bij de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp. En die haalt water uit het Haringvliet en dropt dat dan op de kern van de brand. Daarna wordt met warmtecamera's gekeken waar de brandweer nog moet blussen. Het vuur breidt zich niet meer uit. Spanje houdt rekening met een nieuwe bestorming van Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Marokko. Op social media gaan berichten rond over 15 augustus. Dat is volgende week zaterdag. Ceuta werd vorige week overlopen door 70.000 migranten. Ze dachten dat ze daar meteen door konden naar Europa. Verdrietige reacties op het overlijden van Journey Kaagman van Earth and Fire. En ze was natuurlijk ook jurylid van Idols. We zijn een vakvrouw verloren met liefde voor muziek, zegt RTL. De eerste winnaar van Idols was Jamai. Kaagman zag het echt in hem zitten. En daar is Jamai haar eeuwig dankbaar voor. Het weer nog van Weer Online. In het noorden buien. Vannacht is het 10 tot 16 graden. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
9: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Distortion.
10: Kink. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
11: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De mensen achter de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig wilden een aanslag plegen, dat zegt een Duitse aanklager. Het vliegveld wordt ook gebruikt door vrachtvliegtuigen die militaire spullen naar Oekraïne brengen. Een Duits parlementslid denkt dan ook dat de drone van Rusland was. Een cameraploeg van Poont heeft aangifte gedaan van mishandeling toen ze een item wilde draaien over een hondenpension in Drenthe. Daar zijn veel klachten over. De journalisten zeggen dat ze hardhandig werden aangevallen en dat hun camera werd afgepakt. Die zou tegen de grond zijn gesmeten. De duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp is nog altijd niet onder controle. Maar de brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat hij uitbreidt. Ook is er hulp van een blushelikopter van Defensie. Die kan 8000 liter water per keer dumpen. Vanwege de rook werd een NL-alert verstuurd, waarin mensen opgeroepen werden weg te blijven. Dolly Parton wordt volgende maand in het zonnetje gezet. Ze krijgt een oeuvreprijs, de Lifetime Achievement Award. De jury zegt dat ze enorm veel heeft betekend voor al haar fans in binnen- en buitenland. Dolly zal niet bij de prijsuitreiking in Nashville aanwezig zijn, want ze sukkelt al een tijdje met haar gezondheid. Het weer nog van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg. Er worden 20 graden aan zee, 24 in het zuidoosten. Tot zover het ANP-nieuws.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: niet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH ijshoorntjes, 8 stuks, voor maar €1,80. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker.
7: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt per strikt.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de grote duinbrand in Oudorp is inmiddels 2000 vierkante meter natuur in de as gelegd, zegt de veiligheidsregio. De brand brak vanmiddag uit en is inmiddels gestopt met groeien. Toch is de brand nog niet onder controle. Bij het blussen raakte een brandweerman zwaar gewond. Steeds vaker worden vrouwen stiekem gefilmd door brillen met een verborgen camera erin. Soms komen die filmpjes ook online. De Amsterdamse afdeling van Denk wil dat burgemeester Halsema daar wat aan doet, meldt de Telegraaf. In Duitsland gaan ook al stemmen op om dergelijke brillen te verbieden. President Trump heeft een nieuwe wet ondertekend die wat hij noemt geboortetoerisme tegen moet gaan. Dat gaat over mensen die speciaal naar Amerika reizen om daar te bevallen. Volgens de grondwet krijgt iedereen die op Amerikaans grondgebied geboren wordt een Amerikaans paspoort. Het Hooggerechtshof hield een eerdere wet hierover nog tegen. En Ajax en FC Twente zijn goed begonnen aan de derde voorronde van de Conference League. Ajax speelde thuis tegen het eerste Shelbourne en won met 3-1. De nieuwe keeper Mark ter Stegen zat op de bank. Twente is eigenlijk al zeker van een plek in de play-offs. Het droogde FC Dutch uit Slowakije af met 6-0. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het noorden, terwijl het midden en zuiden droog blijven. Morgen trekt de bewolking weg en wordt het 20 graden aan zee tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

guys have